0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Sports op Texel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Beeld- en geleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden.

0: 'Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. 19 tot 21 journaal.
1: De vuurtoren. Het water.
2: Zo.
1: Het laatste nieuws. En lekker.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop. Hey!

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.

0: haakjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit is Radio Texel.
6: Struis.
7: Vroeg.

0: Metcon, don't worry.
1: Van de boot tot de vuurtoren.
2: Dit is Radio Texel.
0: En voor Metcon mocht je luisteren naar Girl van Anouk. Je luistert naar Radio Texel 106.1, muziek voor iedereen, of via www.radiotexel.nl wereldwijd. En natuurlijk DHB Plus in de Noordkop als wadomroep. We draaien de leukste muziek alleen voor jou. Straks Janet Jackson, Together Again. Nu eerst Swing Out Sister, Surrender.

0: Tijd voor het Waddenomroep nieuwsoverzicht.
1: Het beste van het eiland.
0: Het Waddenomroep nieuwsoverzicht kan je altijd nalezen op www.waddenomroep.nl. Hier volgt een klein overzicht. Wat doe je? Riet de Manda uit Zeeland.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt. Met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling, bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het is vandaag internationale dag van de humanitaire hulp.
1: Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.
0: Internationale dag van de humanitaire hulp is een eerbetoon aan noodhulpverleners wereldwijd. Het is ook internationale dag van de fotografie. Viering van de kunst, wetenschap en geschiedenis van fotografie. Op Radio Texel krijg je straks Robbie Williams, Tripping. Maar nu eerst Dennis Edwards en Sita Garrett.

Radio Texel heb je geluisterd naar Robbie Williams, Tripping, ABC, When Smokey Sings en Kane, Can You Handle Me uit 1999. Wat het programma Struis Vroeg betreft voor vandaag, 19 augustus 2026 op een woensdag, dat zit erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Struis Vroeg, weer om 7 uur. Ik hoop dat je luistert. Tot dan. Doei doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
2: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar... Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling, bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van
0: heerlijke muziek. Non-stop.
4: And I don't wanna be alone.
0: Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen. En dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Tessel.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan. Ik hou van mij, op mij.

Ja, jij geeft de hel weg. Dankjewel, zeg. Rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
6: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
6: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
3: Radio Texel.
7: Let's go.
0: Non-stop.

Alle grote klassiekers op een rijtje gezet in de toppers van toen. Jaren 60, 70, 80 en ook 90. Op een rijtje kun je ze ook vinden op onze website www.radiotessel.nl. Veel plezier!

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
6: We leven terug.
7: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: van.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
1: Toppers van toen op Radio Texel.
0: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Radiotessel.nl. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Het Wadden weerbericht.
3: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt. Met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling, bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
2: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Yeah.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Hij heeft vaker in de schoenen moeten staan en meerdere gedachten die hij telkens moet verslaan. En dat vechten maakt hem moe, maar hij wil er wel voor gaan. Terwijl mama het hem leert dat hij gevoelens mag verstaan. Moet hij veranderen voor iemand zoals zij? Maar hoe neemt hij controle over liefde en zijn pijn? En kan hij met haar groeien zonder niemand meer te zijn? Dit is geen verleden tijd, maar misschien is hij het al kwijt.

0: Trots op Texel.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
5: Ga er maar script voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
6: Ook dit is Radio Texel.

wat kippies en een stukje land. En tweekendaags even over het streetje en dan hield omhoeven bij de hand. Zijn hele leven niks als werken en omhoeven.

0: bliksemse puus.
1: Hij je me wakker maakt. Ik ben zo verschoten van je. Na de heigoeddeen. Aas was ik zo rood als een kreeftweest. Je zou nog lelijk verbranden zo in het zonnetje. Nou, bezies, laten we maar naar huis gaan. Hè? Dan kriegen jullie wat te vreten van me.
2: Het eerste liedje is De Kat op Skoot.

Een mens voor wie niet anders meer bestaat dan het zwadelen der blaren aan de bomen en het stof dat warrelt langs de droge straat. Wat blijft voor den vermoeide van dit dolen, in wien de felle stem der aarde zwijgt, tenzij die ene drang die diep verholen naar dauwgelatenheid en avond heigt.

0: Denkend aan Texel, zie ik rijen voldoende. Als kastelen die liggen, als een land zonder eind. Hoeten en plaatsen, verspreid door het land, dat boeren bewerken, mijn eiland, mijn land. De zeelui die bedwingen, als visserslui vissen, de golven soms rustig, soms hoog en ze missen. Eiland van strand, jutte, speulen als een kind, ontdekken, omarmen. Al dat je hier vindt. De dorpen vol leven, van badgastenwerk. Zo bloed.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. Dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Woensdagmiddag. Het is tijd om samen even lekker de week door te zagen. De Zaagmansshow.
7: Goedemiddag.
8: Inderdaad, goedemiddag. Ja, we zijn er weer. En we beginnen met Bruno Mars. I Just Might 2026. De hele studio zit vol met allemaal gezellige mensen. Het is weer een gezellig Bryce Schuiling zometeen, dames en heren. Ja, wie had dat gedacht? Nieuw nummer, tot straks.

Ja, en dit is inderdaad een hele goede middag. En iedere dag als ik mijn schuur binnenwandel, dan hebben we gewoon, dan doe ik het licht aan en dan gaat er een cd gaat er automatisch aan. En toen dacht ik, wat is dit toch een verschrikkelijk mooi nummer. Om gewoon weer na de zomervakantie, want we hebben natuurlijk afgelopen weken trouw geluisterd naar de Non-Stop Zaagman Show, gewoon hiermee te beginnen. Ik doe er meteen een dubbelhit van en dat is van Phil Collins, eerst Another Day in Paradise uit 1989 en daarna Two Hearts uit 1988. En daarna hebben we een verrassing, de muziek die blast hier door de speakers, dat hoort u wel thuis. Dan hebben we Bryce Schuiling, die heeft een verrassing. En daarna hebben we nog meer gasten, een hele leuke dubbelhit. Nou, luister eens dit maar. She-

0: Stewart. Phil Collins.
1: Ja.
0: Maar er is iets speciaals aan de hand en er hoort een speciaal muziekje bij. Jawel. Want the man himself is binnen. Niemand minder dan Bryce Schuiling, dames en heren.
2: Ja,
0: eigenlijk hoort dat dan nu, maar ik moet nog even inkomen. Dan ben ik met mijn muis natuurlijk kwijt. Ja. Eigenlijk hoort daar natuurlijk wel eventjes een ongelooflijk applaus bij. Nou, dat gaan we doen. Ja.
2: Dankjewel, Rob.
0: Ja, wel. Leuk dat je er bent, man, Bryce.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Stel jezelf even voor aan de luisteraars thuis, want we hebben toch 3,5 minuut tijd zo.
2: Nou ja, heerlijk. Nou, ik ben dus Bryce Schuiling. Ik ben een jonge zanger van 16 jaar oud. En ik heb een nummertje geschreven over mijn opa Schuiling. Hoe ja, dat, ik hem altijd
0: dat,
2: zelf
0: noem. Dat noem je een nummertje, maar die duurt wel 2 minuten 53. Dat noemen wij een nummer.
2: Ja, nou ja, inderdaad, een nummer. Een single, hoe je het ook wil noemen.
0: En het is ook een ode?
2: Ja, zeker.
0: Betekent ook dat opa niet meer leeft?
2: Nee. Die leeft al 13 jaar niet meer al, inmiddels.
0: Oké. Maar zit wel in de familie gewoon zo gebakken dat hij echt een ode verdient.
2: Heerlijk.
0: En waar moet ik dan aan denken? In welke hoek?
2: Ja, het is meer in de hoek van, ik ben hem gewoon heel erg dankbaar.
0: Oké.
2: Eigenlijk. En dat is dus de reden waarom ik vind dat hij dit zeker heeft verdiend.
0: Oké. Het is ook een primeur, want het is eigenlijk gewoon, het nummer is nog niet uit.
2: Nee, nog niet.
0: Komt binnenkort uit.
2: Zeker.
0: En dan is hij gewoon op een groene bolletje te luisteren. Overal komt hij dan uit en dan kan iedereen hem vet draaien. Nou hoorde ik natuurlijk, want ik heb even wat research gedaan, dat jij regelmatig dus in de Koog te horen bent. Hij was ook regelmatig in de Koog te vinden. Klopt dat?
2: Zekers. Elke vrijdag en zaterdag rond 1 uur of 11 uur 's avonds in Café de Jutte.
0: Daar was hij niet. Daar ben jij dan.
2: Daar ben ik.
0: Ja.
2: Zeker.
0: En daar doe je dan allemaal nummers, zeg maar. Dan is het echt afdeling Hazes, denk ik. En
2: zeker,
0: zo.
2: Oké.
0: Ja, ik heb echt mijn research gedaan, hoor. Want als je jouw Spotify opzoekt...
2: Ja, je ziet alleen maar Hazes, joh.
0: Dan komt, ja, inderdaad. Dat is wel een beetje jouw ding, is dat dan, hè?
2: Zeker.
0: Ja, gaaf. En opa Schuilen is ook een zware Hazes fan?
2: Ja, zeker.
0: Ook in de Koog te vinden?
2: Dat helaas niet.
0: Dat helaas niet, want dat meende ik te horen in het nummer.
2: Trouwens, wel. Wel.
0: Wel. Ja, niet dat hij kroegganger was, maar ik dacht dat hij een kroeg had of zo.
2: Mijn vader die had een kroeg.
0: Oh ja, dat was het.
2: En mijn opa die helpte mijn vader altijd. Dat was hem.
0: Dat was hem. Maar ja, goed, toen was jij 3 dat die man overleed. Dus
2: je
0: hebt het natuurlijk van horen zeggen. En dan komt heel langzaam zo meteen het moment dat we echt gaan luisteren.
2: Zeker.
0: En waar moeten we aan denken? Want mensen thuis weten het nog niet. Ga je het vertellen of zeggen, ga eerst maar luisteren?
2: Ja.
0: Laat maar gewoon gebeuren.
2: Ja, weet je wat moet ik vertellen?
0: Geen idee. Is het een Amsterdamse carnavalkraker? Is het een
2: meezinger?
0: Is het een...
2: Het is een zekere meezinger. Ik heb nou al bijna heel het eiland het nummer mee horen zingen. Als ik in de Koog ben, ik hoor de hele tijd de eerste regels van mijn nummer. Dus ik vind het echt fantastisch dat ik dit mag meemaken op zo'n jonge leeftijd.
0: Ja, dat is het ook. Ja, en ik denk ook zomaar, als ik het zo hoor. Ik vind zelf dat nou ja, je mag hem iets hoger zingen. Hè? Dat heb ik al tegen je gezegd. Maar
2: ja,
0: dat maakt helemaal niet uit. Je hebt een hele mooie, donkere, lage stem in het lied.
2: Zeker.
0: Dat hier blijft het niet bij, hè?
2: Dat weet ik.
0: Jij gaat nog meer maken. Of jij hebt al dingen in het vat zitten.
2: Ik kan in ieder geval vertellen van mijn producer dat ik bezig ben met een volgend nummer.
0: Dat is gaaf.
2: Een covertje van Hazes zelf.
0: En meer vertellen we niet, hè?
2: Meer vertellen we niet.
0: Meer vertellen we niet.
2: Helaas.
0: Want we gaan luisteren naar jouw nummer. Dit is het moment. En ik heb er nog even een jingle voor gegooid, want het is echt een gloednieuw nummer.
2: Zeker.
3: Deze nieuwe hoor je voor het eerst bij Radio Texel.

0: Want normaal praat ik altijd door het einde van een nummer heen. Maar hier bleef ik even vanaf, Bryce.
1: Zo hé.
0: Zo hé.
1: En of.
0: En of. Hij is officieel nu op Radio Texel te horen. Vanaf nu gaan we hem ook gewoon draaien.
1: Ah, dat is fantastisch.
0: Ja. Wil jij nog iets toevoegen?
1: Ik zeg, ja, nou, ik wil heel graag sowieso mijn familie, mijn vrienden, mijn producer, eigenlijk iedereen gewoon heel erg bedanken voor al die jaren steun. En dat ik dit heb mogen doen op zo'n jonge leeftijd. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Ik vind het fantastisch.
0: En als je jou willen horen, vrijdagavond rond de klok van 11 of zaterdag in Café de Jutter.
1: Zekers.
0: Goed, en dan gaan we nu even de luisteraars thuis uitleggen, waar komt dat nou eigenlijk vandaan, die Zaagman Show? Dat komt er. Dankjewel, Bryce.
1: Alsjeblieft.
2: Heb je gezien wat voor dag het is vandaag?
3: Dinsdag wat anders.
2: Ja, precies. Dus morgen komt Zaagmans langs.
3: Zaagmans?
2: Zaagmans, om de week op te delen. Ze snapt hem niet.

City of Blinding Lights, U2. Ja, en daarvoor, wat een nummer. Opa Schuiling, van niemand minder dan Bryce Schuiling. Ja, dat heet je vaak met een opa. Die heet af en toe als jezelf. Ja, en omdat Joanne morgen jarig is. En ik weet dat ze af en toe luistert. Dachten we, weet je, een little kleine. Joanne. Die heeft ooit een heel grappig nummer geschreven. Had Gert ook kunnen doen trouwens. Joanne, alvast gefeliciteerd. Dit nummer is voor jou.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt, met kans op lichte regen in de ochtend en vroege middag. De zon komt af en toe even door, maar het blijft vooral grijs. De temperatuur ligt rond 20 à 22 graden en de wind komt uit het westen kracht 3 tot 4. Kortom, ook op de Schelling bewolkt, kans op lichte regen, 20 tot 22 graden en wind uit het westen kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: We zijn halverwege de show. Okay. Tijd voor de zaagplaat.
3: Ja, en dat is niet zomaar, dat is met twee personen tegelijk. Mag ik applaus voor Bodien en Quinty? Hallo, applaus. Ja, ja hoor, daar is het applaus. Hey meiden, welkom in de uitzending, wat leuk.
4: Gezellig.
3: Hallo. Gezellig, hi, hallo. Hey, vertel even, waar komen jullie vandaan?
4: We komen uit Uddel.
3: Uit Uddel?
4: Dichtbij Apeldoorn.
3: Dichtbij Apeldoorn. En toen waren jullie zomaar op Texel beland. En toen waren jullie ineens zomaar de radiogast van de week.
4: Ja, ja, allemaal plotseling, allemaal plotseling.
3: Allemaal zomaar ineens, hè? Ja, er zit helemaal geen familie of iemand bekende tussen die dat allemaal geregeld heeft voor jullie. Ineens stonden jullie zomaar hier in de studio.
4: Nee, precies.
3: Ja, zo gaan die dingen natuurlijk. En toen bleek jullie ook nog onwijs goede muziek van te houden. Tenminste, wat ik doorkreeg straks voor de zaagplaat. We vertellen het nog niet, anders zetten mensen de radio uit. Maar ze moeten blijven luisteren. Super vet. Doen jullie ook nog iets aan school of zo? Of is dat een heel vies woord?
4: Ja, school dat vind ik een beetje een eng woord, maar...
3: Ja, want jullie hebben nog een week vakantie, hè?
4: Ja.
3: Ja, want zometeen komt er nog iemand anders binnen. Die is ook leraar, ik ook. En dus schrik daar niet van. Die zien er heel eng uit, want dat hebben leraren nou eenmaal.
4: Ja, klopt.
3: En die zijn alweer deze week begonnen. Jullie hebben dus nog een week.
4: Zeker.
5: Ik begin maandag.
3: Ja, dan inderdaad. En jij ook dus?
4: Nee, ik begin een week later.
3: Nog een week later?
4: Ja.
3: Wat is dat in Uddel? Wat gaat
4: vrijheid,
3: er meestal uit?
4: Vrijheid.
3: Dat is het. Het is geen vrije school, het is gewoon vrijheid.
4: Ja,
3: hey, even iets anders. Het nummer wat jullie hebben uitgekozen. Vertel. Waarom is dat het nummer, als je dat nu hoort, dat je denkt, ah, weekend?
4: Nou, we proberen zo min mogelijk op onze telefoon te zitten. En in het liedje zelf zit er een stuk tekst dat zegt, don't pick up the phone. En dat vonden we best wel bijpassen.
5: Ja.
4: Ja, toch?
3: Ja, ja, geen idee. Ik vind het een goed item. Bij ons op school mogen de mobieltjes echt niet meer.
4: Nee, zo onzin hoor. Dat is zo onzin, ik kan niet eens naar mijn eigen roos kijken.
3: Dat is toch ook wat?
4: Moet ik helemaal een hele computer erbij pakken? Nou.
3: Ja. Gekhuis.
4: Ja, niet normaal. Ja,
3: ik hoor het al. Nee, dat is ontzettend wennen. Maar is bij jullie dus ook het geval?
4: Ja.
3: We zijn niet de enige school, zeg maar. Nee, oké. Okay. Dat is fijn. Dan kunnen we dat weer aan de mensen hier op Texel meegeven. We zijn niet de enige die dat doen. Maar het is wel een stuk gezelliger in de aula. Maar goed, die discussie ga ik hier niet winnen. We gaan naar jullie nummer. Welk nummer is het? Kondig hem zelf aan.
4: Het is Nieuw Reels van Dua Lipa.
3: Gaan we daarna luisteren. Dank jullie wel. Bodien en Quinty.
2: We zijn halverwege de show.
6: Oké! Okay.
2: Tijd voor de zaagplaat!

0: Lipa, dames en heren.
1: Ja,
0: inderdaad. Met een geweldig nummer. New Rules. Ja, dan moet je af en toe weer een nieuwe regels. Maar achter de microfoon, even verderop in de studio, zit Piotr. Hey Piotr.
2: Hi.
0: Hey, hallo. En jij bent helemaal Maus van Treinen, vertelde je net.
2: Oh ja, zeker.
0: Oh zeker. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Dan doe ik voor jou speciaal van de Doobie Brothers. Vind je vader misschien ook wel leuk. Long Train Running.
2: Ja, dat is wel leuk.

0: Volle bak! Volle bak! Lisa, voor jou de laatste galerij.
1: Zagen, kettingzaag, figuurzaag, houtzaag, van houtzaag met planken, gewone zaag, hobbyzaag, pas. Cirkelzaag, schuurzaag, precisiezaag, pas. Oh, ik weet niet, ijzerzaag, boomzaag, zaag bomen, pas. Oh, zingende zaag.
0: Nog drie, Hiske.
2: Ik zag voor mij een decoupeerzaag en een handzaag. Pas.
0: Dan nog één, Diederik.
3: Houtzaag, pas.
0: We zagen dus 8 soorten zagen en deze wisten jullie niet, de zogeheten trekzaag.
2: Okay.
0: Dat is dus met z'n tweeën. Hè? Trekken en duwen.
1: Ja. Nou, dit ga ik nooit meer vergeten ook.

0: two hot dogs, and a strawberry soda.
1: Ik zeg net, dit is zo spannend. Maar ja, dit is natuurlijk allemaal relaxte muziek, maar dat moet zometeen in 3 minuten 18. De Wadden in vogelvlucht. Het nieuws van de 5 Waddeneilanden.
2: Ja.
3: Woensdagmiddag. Tijd om even de week door te zagen. De Zaagman Show. Wow. Op Radio Texel.
1: Ja, en daar heb ik een muziekje bij. En u kent het vast wel. Dat is volgens mij van Langs de Lijn of zo. Ja, je moet wat verzinnen op de achtergrond. Maar hier gaan we. De Wadden in vogelvlucht. Ja, met Rob Zaagmans. Zo hoort dat, hè? Ja. Nou, daar gaan we dan. Tijd. Ja, oké. Nou, daar gaan we dan. We beginnen op Ameland. Want daar was vandaag een best wel ernstig ongeluk. In de aanrijding Holm is woensdag een persoon zwaar gewond geraakt. Ja, dat is altijd niet zo leuk. Maar op een heel andere manier kwam Ameland ook het nieuws. Want zaterdag werd weer voor de eerste officiële kaatswedstrijd gehouden. Kaatswedstrijd, inderdaad. Voetbalveld van Geel-Wit in Holm werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een echt heus kaatsveld. Nou, dat was een initiatief van Sociaal Werk Ameland. Het was gewoon bokkendruk daar. En ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ja, er is ook nog een keer een of ander fietsmerk failliet gegaan. Maar daar gaan we het voor de rest niet over hebben. We gaan naar Vlieland. Ja, want in Vlieland, dames en heren, stond de Vliehorse Express in brand. Ja, dat ging om een vrachtauto van het bedrijf die op het strand boven het pad van de 6 vlam vatte. Nou, die brandweer die kregen ze vuur snel onder controle, want ze zijn daar ook gewend om van lekker het strand op te gaan. En deze week, trouwens, als we het toch over het strand hebben, is de beach clean-up afgesloten met 4.175 kilo afval. Met wel 80.000 sigarettenpeuken. Ja, en ik weet niet wie die allemaal heeft zitten tellen, maar dat was best wel heftig. Want het is natuurlijk best wel een gedoetje is dat. Ter Schelling, dames en heren. Daar kwam het bericht naar buiten dat Camping Terpstra, die kent het niet, een bekende term, camping voor jongeren, te koop staat. Ja, wil jij een nieuwe camping beginnen? Nou, die kijk nu even naar rechts, want misschien dat onze medepresentator van Breek de Week dat wil gaan doen. Dat kan dus, dat ding is hartstikke te koop. En ze gaan een nieuwe burgemeester zoeken. Ja, en morgen donderdag 20 augustus, de gemeenteraad gaat aan de gang voor de profielschets. Dan Texel, want ja, zoveel tijd heb ik niet meer. Die was wat minder aanwezig op het nieuws. Ja, maar daar gebeurde genoeg hoor. In de markt in De Koog bijvoorbeeld was bijzonder veel aandacht voor een internationaal verhaal. Amenita Diaal verkoopt daar handgemaakte rieten mandjes uit Senegal. Nou, en een groep van ongeveer 70 vrouwen die werkt daar dus in Senegal de productie van de manden. Hartstikke leuk. Nou, die zomer is nog volop bezig. De zomerloop AV Texel vindt vandaag weer plaats in de burg met wedstrijden voor zowel jeugd als volwassenen. Nou, dat past een beetje natuurlijk bij het beeld van Texel wat constant weer aanstaat. Dan schieten we er ook over. Die mogen we niet vergeten. Want daar gaat de inspecteur Boelenschool vanaf het nieuwe schooljaar nauwer samenwerken met het Dokkinga College in Dokkum. En het vierde onderwijs. Doel is om het onderwijsaanbod voor die leerlingen die daar zijn te ondersteunen dat het alleen maar beter wordt. En de KNRM en Sport Friesland die organiseren deze week opnieuw aandacht voor veiligheid op zee. Want ja, wat je ook doet, muien, stromingen, wind, al ben je aan het kiten, zorg dat je gevonden wordt, zorg dat je alles veilig doet. En ja, daar is inderdaad onze reddingmaatschappij een goede in, jarenlang bij gezeten. Dit was dus eigenlijk gewoon weer de Wadden in vogelvlucht. En dat heb ik gewoon gered in 3 minuten 18. Haha, dan wordt het wel tijd voor hele relaxte muziek. Ik dacht, we gaan naar California.

0: dat er applaus moet zijn. Want ze zijn er allebei weer.
1: Ja. Terug van vakantie. Hallo. Hoe werkt zo'n microfoon nou? Ik weet het niet eens meer.
2: Hallo?
0: Van die show, die mag gewoon praten.
1: Staat de microfoon aan?
3: Staat die aan?
0: Je moet je koptelefoon goed zetten. Je moet alles uitleggen aan die gast, hoor.
1: Ik weet het helemaal niet meer, joh.
2: Staat het kabeltje.
1: Dit is toch TV-Tessel, is het?
4: Begin maar helemaal.
1: Zit een hele applaus. Nou, dat zal bijna wel een beetje nu zo zijn.
0: Inderdaad, ja. Nou, goed. Hé, mannen, jullie zijn er weer. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Wel uniek, want de zomervakantie zit erop. En dat betekent dat wij dan, want zo werkt dat, dan gaan wij dus gewoon weer echt live radio maken.
1: Ja, dat is wel een beetje.
0: Want dat vinden we leuk. Ja. Dat vinden we hartstikke gezellig. Want jullie zijn gezellig.
1: Ja, en zo niet
0: alleen,
1: dan toch. Ja.
0: We gaan weer verhuizen.
1: Ja, dus dit is inderdaad de eerste en laatste keer weer op deze locatie. Ja, Elpa, laat die centjes maar rollen, hoor. Ja,
0: precies, heerlijk. Het mag weer wat kosten. Maar één uitzending?
2: Ja, één uitzending. Ja, dit is een beetje de speciale uitzending tussen de seizoenen door.
1: Ja.
2: Seizoen 3 is natuurlijk voor de vakantie afgelopen.
0: Uitzending 1 van seizoen 3, denk ik, of zo?
1: Ja, 4 misschien al zelfs.
2: 4, maar eigenlijk begint het dan pas over een halve maand of zo.
1: Ja. Ja,
0: nou.
2: Want dit is gewoon even zo'n speciale uitzending waar we heel sentimenteel gaan doen.
1: Ja. Dit is een beetje breek de verhuizing.
2: Ja,
1: zeg maar.
2: Breek de verhuizing.
0: Ja, maar aan de andere kant, weet je, we hebben hier wel gewoon eventjes gewoon.
1: Nou ja, weet je,
0: we mogen zitten. Hè,
1: ik wil zeggen, ik wil niet veel zeggen, maar je kan alles zeggen over dat het er niet sexy uitziet. Hè? Het plafond is grijs. Maar hallo, we mochten hier gewoon zitten.
0: Mijn naam is ook grijs, hè?
1: Ja, dat is ook niet sexy.
0: Dat is ook niet sexy. Nee,
1: sorry, Rob, al van jou, hè. Nee, maar dat is inderdaad wel een ding. We hebben hier gewoon mogen zitten. Dat is gewoon, dat is super fijn. Dus dikke pluim natuurlijk voor de toppers van deze locaties hier.
0: Zeker weten.
1: Ja, nou, dat
2: er wordt naar mij gekeken alsof ik nog een wijze spreukenis uit mijn
0: koffer. Je verraadt toch even die top 10, maar dat niet.
1: Nee, natuurlijk
2: maar
1: niet.
2: Maar hij probeert het elke keer weer.
1: Het gaat gewoon niet. Nee, hij denkt na 6 weken zijn ze dat vergeten.
2: Nee, het gaat gewoon niet lukken.
0: Waarom gaan wij een nummer van 26 jaar geleden luisteren nu?
1: Ja, dit is mijn nummer. Hier ben ik ooit begonnen met Radio Tessel met dit nummer. En toen stond hij niet in Zenlex. Nou, en nu wel. Al mijn jaren. Dodio. Ja, dit is toch gewoon goed. Dit hoort dan is gewoon
2: die oude GTA 5 tijden.
1: Ja, plus en eigenlijk weten de meeste mensen, de mensen van onze categorie, dat het lied beter bekend is als Geen Haak 3. Ja, zoek maar eens op.
2: Dat is leuk.
1: Ja, Geen Haak 3.
0: Gaan we dat doen? Dit is Lady, Hear Me Tonight uit 2000 van Mojo.
2: En
0: graag tot volgende week. Maar ik zou zeggen, blijf zeker luisteren, want Breek de Week komt eraan.
1: Heerlijk. Ja, dat is een prank. Ja, zie je.
0: Het is helemaal geen prank.
1: Ik heb heel vaak in mijn YouTube iemand gezien en dacht, nu komt hij.
0: Ja,
1: en dan komt hij.
0: Oké, dus we moeten op tijd stil zijn.
1: Je voelt hem echt duidelijk.
0: Twee.
1: Daar komt hij.
2: Tot zometeen.
0: Breng je.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Ja, een hele goede avond. Het is weer tijd voor zo'n kerstvers en zoetsappige break de week.
5: Heerlijk.
4: En dit hebben we in petto. Bruno Mars. Ook Steppenwolf. En Phil Collins met Susu Studio.
6: Het is woensdagavond, dus Radio Texel breekt jouw week.
4: Het is Little Talks, Monsters en de Man.
7: This old and empty house.
8: So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

Van 6 tot 8 is dit Breek de Week. Breek de Week. Dit is Radio Texel.

0: Ja, een hele goede avond. Het is woensdag 7 over 6 en 19 augustus.
1: Ja, nou, ik kan alleen maar zeggen, als je huiswerk een beetje hebt gedaan, dan weet je dat de tijd voor Breek de Week.
0: Goedenavond. Ja, hele goede avond. Kerstvers ingetuned op deze frequentie. Ja. Op dit tijdstip.
1: 106.1 FM of gewoon lekker via het websiteje, dat kan ook.
0: Kabel bestaat ook nog.
1: Kabel, ja, ik weet mijn god niet hoe ik op de kabel moet komen, maar het bestaat. 98.5.
0: Nou, kabel heb je dan nodig?
1: Gewoon in de muur.
0: En DHB Plus hebben we volgens mij ook.
1: Ja, hallo mensen van de DHB Plus.
0: Hallo, dat vind ik natuurlijk echt extra beter. Ja. En allemaal, nou ja, goed. Ongein, we hebben vandaag een kerstverse top 5 voor
1: ja,
0: u.
1: Ja, zo'n beetje ook, jongen. Echt, ik denk dat dit wordt een van de top 5's.
0: Ooit.
1: Ooit gewoon.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja. En natuurlijk het Rennenrad en nog een meer.
1: Knallende pokoes. Goedenavond, lekker de Brika, de Wicca.
0: Locked away hoor je zo meteen. Take the week.

0: Kevin Levine.
1: Oh ja, ja, nee. Je moet eerst de hoofdartiest en dan de feat.
2: Oh ja.
1: Ja, dan ga je ineens alsof Adam Levine nou in één keer de alle credits gaat krijgen of zo. Dat vind ik oneerlijk. Nee, vind ik niet oké.
2: Doe hem nog een keer.
1: Nee, gelijk weer in de start. Nee, hoor.
2: Ja, we doen gewoon
1: nog. Nee, gaan we niet doen.
2: Jawel.
1: Our City en Locked Away met Adam Levine en Levine. Adam Levine.
2: De godsamme.
1: Nee, laat dat gaan gewoon. City R.
2: R City en Adam Levine. Je luistert naar Radio Texel. Break the Wing.
1: Ja, je weet alweer als het denkt te gaan zoals het gaat, dan gaat het zoals je denkt dat het gaat. En het ging nu zoals je ging dat het denkt te gingen te gaan. En nou, dat is precies maar hoe het is.
2: Ja, we zijn weer terug van weg geweest, want zomervakantie. Punt.
1: Inderdaad, ja. En dan heb ik gewoon gezin om hier te zijn.
2: Nou, nee, hoor, is dat nou
1: nee. Dan kunnen we hier gewoon niet zijn, want dan liggen we lekker te bakken in de zon. Want we hebben de zon zien zakken in de zee. Oh. En daarover gesproken, heb jij gekeken naar de eclipse die ondertussen alweer bijna een week geleden was?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja?
2: Ik dacht, ja, moet natuurlijk wel even meedoen met de trends, even een fotootje maken, even mijn sensor verbranden.
1: Even mijn sensor verbranden. Heb jij ook zeg maar een beetje badass gedaan en gekeken zonder eclipsebril?
2: Ja, toen ik mijn ND-filters die je zeg maar voor een fotolens doet afhalen. Misschien denk ik 3 milliseconden.
1: En zie je geen blinde vlek nu of zo?
2: Alleen
1: Hier
2: recht voor me. Ja.
1: Oh, hij bedoelt mij. Nee, maar inderdaad, hoeveel mensen dan ook... ik moest wel lachen. Ik sprak even heel kort erover, hoor, want heel veel mensen hebben gekeken. Maar hoe vaker niet werd gewaarschuwd op het internet van... Ga niet kijken in de zon, want dat is niet goed. En doe het alleen met een eclipsebril. En pak dan geen CD-ROM. Ga dat niet doen, want vroeger kon je hem door een oud fotorolletje heen kijken. Of een CD-ROM. Nou, echt op alle media werd aangegeven, ga niet kijken op die manier. Doe het alleen met een eclipsebril of kijk, zeg maar, niet. En dan sprak ik weer iemand. Heb jij gekeken?
3: Ja, ik heb gekeken. Ik had nog zo'n CD-ROM en daar heb ik doorheen gekeken. Werkt perfect.
1: En toen dacht ik even... En toen zei ik van, ja, maar dat mag niet, zeg maar. Of tenminste, mag niet. Dat wordt echt afgeraden. En toen reageerde die persoon met, ja, dat mag wel meer niet. Oké, prima. Succes met je blinde vlek over de week. Nou ja, leuk die eclipse. Ja, nee.
2: Ook weer gehad.
1: Ja, over 50 jaar
2: was
1: weer.
2: Was het even twee eclipse, weken, ja. Was het even helemaal hot en trending. En nu allemaal weer, klaar.
1: Ja, en even kort, hoe was jouw vakantie?
2: Vakantie? Nou, zeer rustig eigenlijk. Gewoon hier en daar een paar keer naar de overkant geweest. Niet hele gekke dingen gedaan. Vooral ook weer aan het werk geweest.
1: Ja, wat zeggen we? Jij moest weer filmpjes maken.
2: Ja, mocht je de snelle pop af te moeten nog niet hebben gezien, kijk even op Facebook.
1: Koenkeloeren, ja, er staat er ook inderdaad. Ja, snelle pop had hem ook al gedeeld, zag ik.
2: Ja, dat is, oh ja.
1: Ja, want daar stonden meerdere kanalen. Ja, was inderdaad nu op snelle pop. Ja, dus heerlijk. Nou, lekker man. Lekker, ja.
2: Ja, gaat lekker. Jouw vakantie, die was natuurlijk spectaculair.
1: Zo. Niet zo'n beetje ook. Normaal zeg ik veel voor weinig. Maar nu was het ook veel voor veel. Florida. Ik kan alleen maar zeggen.
2: Nee, wacht. Was jij naar...
1: Ja,
2: was jij naar...
4: Ladies and gentlemen, you have arrived to the United States of America. Please, hand out your passport and bring your ESA. Otherwise, you won't come in. Thank you. Thank you. And thank you.
2: Wat ik eigenlijk nog mis is... dan zeg maar deze er tussendoor.
1: Ja.
2: Maar vertel, jij was
1: inderdaad,
2: de Verenigde Staten van Amerika.
4: In de United States of America. Sorry.
1: En wat ik net al zei, bring your passport and your ESTA. Want zonder ESTA, dus elektronisch visum eigenlijk, kom je er gewoon niet in. Die hebben we al heel lang geleden aangevraagd. Kijk, laat ik heel eerlijk zijn. Er worden online heel veel dingen gezegd van... Je komt het land niet in en je moet opletten. En je telefoon wordt gekaapt en weet ik het allemaal. Mm-hmm. Wij hebben echt helemaal niks gemerkt van dat in Amerika. En wij waren in Florida. En dat was Florida staat bekend om de Trump State. Dus dan zou je verwachten als aangezien Trump die dingen dan als president doet, dat je denkt, nou, hier gaan we het zien. Nou, helemaal niks meegemaakt. Helemaal niks. Wel, moet ik eerlijk zeggen, toen we Amerika binnenkwamen, dus we landen op Miami Airport. Ja, toen was het wel even pittig. Ja, je moet toch gewoon van die poortjes, weet je, als je normaal grenscontrole hebt. Alleen dan zaten er van die mensen achter zo'n balie. We hadden alles voorbereid ook, hè? Dus papieren met waar verblijven we, bewijs van terugvlucht, nou, alles, echt alles. En hij vroeg een paar dingen aan je, van nou, wanneer ga je weg en dit en dat, hoe lang blijf je, nou, allemaal van dat soort vragen. Nou ja, toen mochten we gelukkig door. Dan wordt er een foto van je gemaakt, je vingerafdrukken van al je vingers worden opgenomen. En ja, dan mocht je doorlopen. En toen waren we binnen en naast ons stond een gezin, een vader met drie kinderen. En die beambte vroeg, en waar verblijven jullie? En zei hij antwoordde letterlijk met, ja, somewhere at the beach. Ja, inderdaad. Die werd gegrepen, want die moest echt minutenlang staan uitleggen en alles aan kunnen tonen. En ik denk van, heb gewoon je bende op orde. En dan komt het goed. Dus, maar nee, dat was echt het enige dat je dacht, hoe spannend, maar voor de rest echt super gaaf had. Ja.
2: Blijf maar doorgaan. Als we zeg maar de
1: als je kan het 1 april deze filler en dan dat die een uur minuut
2: constant.
1: Ja, nou ja, maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Gaan we door. Jongen.
2: Grapje. Oké, maar naast de Verenigde Staten, hoe was de vakantie verder?
1: Kort.
2: Kort, ja. Maar hallo, dat is toch ook niet heel gek als je de helft van de vakantie...
1: Ja, daarom. 6 weken gaan ook heel snel voorbij. Ja. En als je dan 3 weken lang daar bent en dan 3 weken lang, ja... Eigenlijk voor mij dan 2 weken nog over hebt. En toen ik landde, nog maar een halve week.
2: Ik denk dat ik heel sentimenteel word. Dat betekent dat we naar een totaal ander onderwerp gaan.
1: Ja, weet je wat ik mooi vind? Ik zie het volgende nummer klaarstaan.
2: Ja.
1: Echt, ik heb het jou verteld, maar letterlijk... Deze artiest werd 40 miljard keer gedraaid op een dag daar in Florida. We hadden de top 40 radio aanstaan. We zetten hem aan. Oh, zullen we even luisteren naar Bruno Mars? Ja hoor, toen kwam hij. Het was ook precies dit nummer. Ja. Wij hebben trauma's aan dit nummer.
2: Nou, hier.
1: En daarna kwam er een ander liedje. Weet je van wie?
2: Nou,
1: Bruno Mars.
2: Oh, maar zo.

0: Steppenwolf en Born to be Wild. Je hoort op je Radio Texel en Breek de Week. Nou ja, echt wel even een klassieketje, al zeg je het zelf. Zou zo gedraaid kunnen worden op Stand Up Pop, al zeg je het zelf.
1: Nou, je zou bijna denken dat ik daar de inspiratie van
0: heb. Nou ja, wie weet, ja. Heerlijk.
1: Ja, wat ook heerlijk is dat de NS afziet van het verbod op tas op de lege stoel. Vergoeding bij staking wordt wel versoberd. Ja, treinreizigers die kunnen toch niet verplicht een tas op schoot nemen. Schoot te nemen. Ook als de stoel naast hen leeg is. NS die ziet af van een plan op een verbod om de stoelen met handbagage bezet te houden. Te nemen in de algemene voorwaarden van het vervoersbedrijf. En in plaats daarvan gaat NS reizigers in de huisregels duidelijker vragen om plaats te maken als anderen niet kunnen zitten in de trein.
0: Maar dat is toch volgens mij standaard toch al? Dat is toch gewoon een soort persoonlijk? Nou, weet je, kijk, oké. Jij hebt nooit gestudeerd hè, met de trein, zeg maar, zoals echt van huis naar met de trein naar studie.
1: Vorig jaar wel.
0: Ja, nee, maar ik bedoel dat je dagelijks in die trein zit. Nee. Ik heb toen van Stijnberg naar Zwolle de hele tijd.
1: Ja.
0: Ja, daar gaat echt niemand op staan, hoor, maar er zit al proppie vol. Alleen, weet je, ik heb een advies aan de NS, hè, weet je. Even gewoon een duidelijk advies.
1: Ja.
0: Ga überhaupt gewoon eens op tijd rijden.
1: Oh. Wat dacht je van de...
0: Ja, zo, hoppa.
1: De treinkaart is Mike gewoon drop. Goedkoper maken.
0: Nou, dat hebben ze nu gedaan, hè. Je kan dus nu een soort van jaarpas of zo voor €24 of zo. Ja, vrij goedkoop jaar of een maandpas of zo voor €24. Ik weet het niet.
1: Nou, ik denk dat jij nu... Zeg maar, dat was het ene abonnement.
0: Ja, dat abonnement. Ja, voor de zomer. Ja, die. Dat was toch
1: maar dat
0: zo?
1: Is nu alweer voorbij. En juist daardoor loopt de hele klantenservice-lijn van de NS overvol. Omdat... die gewoon weer wordt teruggezet. Het was dus iets van €50. En nu moet je €130 dokken per maand.
0: Je wordt dus gewoon even...
1: De mensen worden nu verrast door een totaal hoge rekening.
0: Ineens. Ik wil het niet plat zeggen, maar je wordt gewoon genaaid. Dus eigenlijk.
1: Wellicht, ja. En okay. Daarbij wordt elk jaar de treinkaartjes gewoon steeds duurder.
0: Misschien staat dat in de algemene voorwaarden van de NS. Dat je wordt laat maar zitten. Wellicht. Dat is mijn mening. Ja. Trein, super tof. Alleen, ik vind het echt te duur. Echt te duur.
1: Ja, en ook vroeg NS het loco-V. Dat is blijkbaar een soort, hoe noemen we dat? Moet ik het wel goed zeggen? Een organisatie die opkomt voor de consumentenbelangen. Dat moet ik even zeggen. De NS die vroeg dus loco-V ook om advies over een nieuwe regeling voor als treinen niet rijden door een staking. Bij NS konden reizigers bij een staking altijd het geld van een misgelopen rit terugkrijgen. En samen met de kosten voor vervangend vervoer. Nou, volgens NS wordt er met name van die laatste regeling veel misbruik gemaakt. Het bedrijf zag vorig jaar tijdens de staking in juni 180.000 aanvragen voor vergoeding voor alternatief vervoer. Met een totale claimwaarde van ongeveer €4 miljoen. Euro.
0: Ja, maar iedereen kon gewoon vragen. Yo, je kon aangeven. Ik heb ook gekeken, natuurlijk. Ik zou oprecht die dag, zouden wij iets met de trein doen. Maar, je kan dus gewoon aanvinken van, ik zou anders met de trein gegaan zijn en nu ben ik met de auto. Dat kan je letterlijk invullen. Je moet aantonen dat je gereisd hebt en dan zegt de NS, je hebt je geld.
1: Precies.
0: Het is echt, het is echt zo te makkelijk. Ja, dus ja.
1: Uiteindelijk is daarvan €2,8 miljoen goedgekeurd. Dus
0: Maar het is gewoon belastinggeld allemaal, hè?
1: Ja, klopt. Maar goed, wat ik even wilde zeggen is vaak in de trein, als je een hele lange, zware dag hebt gehad of een lange treinrit hebt, dan kan het gebeuren dat ineens die oogkleppen voor je dichtvallen.
0: Dat je denkt, ik word moe.
1: Een dutje doen.
0: En toevallig in slaap vallen en volgens op station Leeuwarden uitstappen en vervolgens niet meer terug kunnen naar huis.
1: Levenservaring.
0: Toen ik 20 was.
1: Precies. Het is een mooi bruggetje naar de top 5. Want iedereen dacht van jongens, het is al bijna tijd voor het rennen. Ja, maar we hebben de top 5 en we gaan er in snelte een vaart doorheen. Knipoog. Ongelooflijk. Hou je vast, hè?
0: Wacht even.
1: Hou je vast. Ben je er klaar voor?
0: Ja, let's go.
1: Top 5. Nee, dat is de verkeerde.
0: Dat had ik je bijna.
1: Nee, het zijn de top 5 landen met de meest opvallende slaaprituelen.
0: Met op nummer 5. De kantoorbedjes. Ja, in China is een dutje na de lunch helemaal gewoon achter je bureau. Ik zal het op mijn werk moeten doen. Of jij bijvoorbeeld, dat je net aan het editen bent en denk je...
1: Ja, kan
0: gebeuren. Alles behalve vreemd daar. Sommige kantoren die gaan een stap verder en die richten aparte ruimtes in met bedjes waar collega's tussen de middag ook even kunnen wegdraaien. Nou, een Nederlandse die jarenlang in Peking werkte, die beschrijft hoe gewoon het is om een collega op de bank van de gedeelde huiskamer in slaap te zien vallen. Nou, berucht zijn ook de foto's van de Chinese IKEA-bezoekers. Die dus gewoon een dutje doen in de showroombedden en de banken gebruiken. daarvoor. Nou ja, ik vind het een bijzonder iets. Nou, waar dat in Nederland als brutaal zou gelden, wordt het in China vooral gezien als een logisch gevolg van een cultuur waarin overdag slapen nooit een taboe is geweest. Nou, wie kent je China?
2: Wie kent je?
1: Ik dacht, wie kent je IKEA?
0: Wie kent je IKEA?
1: En, ja, en dan zeg niet?
0: Ik, hallo, ja, nee, ik heb Chinese invloeden. Ik ga voor het cultureel stuk van China.
1: Ja, maar hoe wil je dat ik anders het bed goed kan testen, ja, zeg maar. Ja. Denk daar maar eens over na.
0: Heerlijk.
1: Luister ook maar eens naar Phil Collins.

0: Shanna Spiro, momenteel de hitlijst aan het veroveren. Laatste nieuw album uitgebracht en voor de film The Devil's Wear Prada 2 is Material Lover uitgebracht.
1: And we are living in a material world and I am
0: denk meteen natuurlijk aan
1: girl.
0: Madonna, maar weet je waar het eigenlijk tijd voor is? Niet voor Madonna. Maar voor,
1: nou, misschien wel voor Madonna trouwens, dat weet je niet.
0: Misschien wel.
1: Dat weet je niet.
0: We gaan het
1: voor het willekeur.

0: Ja, oké.
1: Oké, okay, dat...
0: Ja, dat...
1: Nou, ik hou mijn hart vast. Oh, ben je er klaar voor?
0: Ja, let's go, jongen.
1: Let's go. Oké. Kom, laat me komen. Kom dan. 3, 2, 1. Jappadee. Hij draait toch weer lekker, hè?
0: Het klinkt heel knisperend.
1: Het is...
0: Oh, de letter. Nou, bijna.
1: De letter N.
0: Ja, we hadden het al over Madonna, maar die vlieger gaat niet op.
1: Bijna.
0: Ja, tenzij we het liedje Natural Girl hadden.
1: Natural Girl van Madonna.
0: Ja,
1: nou wie weet.
0: Nee.
1: Nou, er is me toch wel weer een goede pokoe uitgekomen. Hij staat niet in de lijst. Jij kent hem niet, denk ik.
0: Nee, dit is een echte... Hij heeft er eentje gepakt uit de nieuwe categorie.
1: Ja, nieuwe categorie heeft de computer gepakt.
0: Nieuw.
1: Koop uw penningen, nee. Ja. Het is Ray... Met een nummer waarvan je denkt, nou, het heeft een beetje iets van Adele. Het heeft een beetje wat van ELO. Een beetje Queen-achtig. Het is gewoon...
0: Dat is echt random.
1: Het is gewoon een beetje... Gewoon heel theatraal, maar nou, wel weer... heel random. Dus we gaan luisteren. Wat heeft
0: ik laat me gewoon onderdompelen in deze muzikale cohesie. Zo. Ik kan niet even terug, hè?
1: Daarvan achter.
0: Het random dat.
2: Dit is de plaat. Dit is de plaat. Plaat. Van het random rad.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known.
1: Nightingale Lane.
3: This song is called Nightingale Lane.
1: Oh, yeah, that's... Oh, yeah.

0: prachtig. Vind je niet?
1: Ja, Adele doet het wel goed. Zullen we door met de top 5?
0: Hebben we die dan nog?
1: Ja, zeker.
0: Wat hebben we voor top 5?
1: Top 5. Oh.
0: Wat hebben we voor top 5?
1: Nummertje 4. Let's go.
0: Ja,
1: deze,
0: nummer 4.
1: Deze wist ik trouwens, nummertje 4.
0: Oh, dat wist jij.
1: Die ken ik al.
0: Oké. Okay. Nou, het gaat namelijk over de capsulehotels. Slapen als een astronaut. Ja, door de extreme ruimteschaarste in steden als Tokio ontstonden capsulehotels.
1: Ja, ja.
0: Waar gasten overnachten in een kunststofcel die weinig groter is dan een bed zelf. Het concept is erg populair onder zakenmensen die de laatste trein hebben gemist. En onder toeristen die de ervaring simpelweg willen proberen.
1: En het kost ook geen drol. Want je ligt letterlijk gewoon in een hok met een bed en that's it.
0: Het doet me gewoon een beetje denken als een soort hostel of zo. Waar je ook allemaal van dat soort slaapbedden
1: ja,
0: hebt.
1: Ja, maar, ja, kast met maar het is ook eigenlijk een hostel. Want ja. Het enige wat je hebt voor je is... Sommigen hebben een klein deurtje. Maar de meeste hebben gewoon allemaal een gordijntje die ervoor doet.
0: Ja.
1: En dan heb je... Ja, maar ja, het is voor een nacht.
0: Rolluik.
1: Een rolluik. Ja, oh, zie je, heb je daar ook mensen met een rolluik. Serieus.
0: Ja, maar dat zie ik
1: hier
0: op de
1: foto. Ja, inderdaad, met een rolluik inderdaad. Het gaat daar de hele tijd door. Dus je kan daar gewoon de hele dag, wanneer je wilt, 24/7, waar je daar dus heen kan inderdaad. Dus.
0: Toch mee die Aziatische slaapcultuur, hè, overdag.
1: Hey. Ja, het blijkbaar wel weer, hè. Ja. Wel het over Tokio.
0: Nummer 3.
1: Ja, nummertje 3. Buitenbedjes. In Denemarken en Finland is het volstrekt normaal om een baby in de kinderwagen buiten te laten slapen. Ook als het vriest. Nou, verloskundigen die adviseren het zelfs actief vanaf een paar weken na de geboorte. Zolang het kind maar warm genoeg is aangekleed en niet kouder is dan min 10 graden. Gezondheidswetenschapper Marjo Turula, ja, kan ik wat, hè, van de Universiteit van Oulu. Onderzocht het fenomeen in Noord-Finland en concludeerde dat kinderen die buiten slapen langer en rustiger doorslapen dan binnenshuis. Ouders zetten de kinderwagen zonder gêne voor een café of een restaurant met een babyfoon binnen handbereik. Nou ja, het kan dus. Ik denk als je hier letterlijk gewoon je kind achterlaat buiten met een babyfoon, dat mensen echt wat gaan vinden van jouw opvoeding.
0: Wat gaan vinden van je opvoeding? Ja. Zou je worden gewoon
1: beter ga je te vinden mijn opvoeding.
0: Gaan we nog nummertje 2 doen?
1: Nee.
0: We gaan ze anders te snel erheen, hè?
1: Wel makkelijk. Makkelijk. Okay. Makkelijk. Hey, deze ken ik helemaal niet.
0: Hey, dit zijn namelijk die 3 elementen uit Avatar. Oh. Aarde, wind en vuur.
1: Beter bekend als Earth, Wind and Fire.
0: Gotta get you into my life.

0: Earth, Wind & Fire.
1: Alsof ze weer nieuwe muziek hebben uitgebracht.
2: Nou, was er maar zo'n feest. Helaas ligt de helft al met een...
1: Op apengapen, om het maar even zo.
2: Een buik...
1: Die zijn aan het onderzoeken wat de meest opvallende slaaprituelen zijn.
2: Precies, zeg maar. Ja, dat dacht ik ook. Want we hebben namelijk wat af te ronden, jongens.
1: Inderdaad, want wij
2: heel
1: gaan zo meteen
2: gaan
1: een...
2: Sorry, dat had ik niet mogen zeggen nog.
1: Nee, dat had op het laatste pas mogen. Nee hoor, geen paniek. Want Breek de Week stopt
2: niet.
1: Niet nu, in ieder geval.
2: Huh? Nou, ik dacht dat we... Zouden want, stoppen?
1: Ja, nee, ik wou zeggen, Breek de Week stopt nooit, maar dat is raar, want dan moet ik, dat moet ik die belofte nakomen. Dat,
2: ja, dat is
1: dus dat kan niet. Nee, die vliegt er niet op, maar.
2: Oké, okay, nou, nee. We hebben nog een top 5 met de landen met de meest opvallende slaaprituelen af te maken. Met op nummer 2, Inemuri, als ik het goed zeg. Slapen op je werk als statussymbool. We hadden het natuurlijk al over de kantoorbedden. Nou, in Japan is wegdommelen tijdens een vergadering geen schande, maar juist een teken van toewijding. Het fenomeen heet Inemuri, letterlijk aanwezig zijn terwijl je slaapt. En het gebeurt in de trein, op kantoor of zelfs tijdens etentjes. En uit onderzoek van uit 2015 laat het zien dat bijna 40% van de Japanse volwassenen minder dan 6 uur per nacht slaapt. Wat de behoefte aan overdag dutten verklaart. Maar ik vraag me af, hoe kan je minder dan 6 uur per dag nacht slapen, zeg maar? Hoe kan dat gemiddeld zo zijn?
1: Ja... Ik denk, dat komt denk ik door al die...
2: De lengte moet dan in verhouding staan tot de slaaptijd. Is dat het dan?
1: Ja.
2: Wellicht.
1: Ja, ik heb me niet helemaal verdiept in de slapologie
2: van Japan. Hallo.
1: Nummer 1!
3: Sorry. Ik heb niet helemaal in de slaap...
2: Ja?
3: Turkije nummer 1, hallo. Dat is voor de memes, ja.
1: Nee, nummertje 1 van de top 5 van de meest opvallende slaaprituelen is natuurlijk de... Fiesta!
2: Ja.
1: Hey, 100% na. In Spanje sluiten winkels en kantoren tussen 2 en 5 uur 's middags nog altijd massaal hun deuren. Werknemers die gaan naar huis, eten uitgebreid en doen daarna een dutje van soms wel 2 tot 3 uur.
2: What?
1: Dezelfde gewoonte bestaan in delen van Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Bangladesh. Meestal in landen waar in ieder geval de middaghitte simpelweg te intens is om productief te kunnen werken. De siesta is meer dan een dutje. Het is een sociaal-culturele instelling die de dag in tweeën knipt. Nou, dat verklaart ook waarom in Spanje pas laat op de avond wordt gegeten en kinderen tot diep in de nacht buiten spelen. Niet iedereen is overigens blij met deze traditie. Economen die wijzen al jaren op de productiviteitskosten van de lange lunchpauze. Maar afschaffen, Omar. Ja. Dus allemaal naar Spanje.
2: Allemaal naar Spanje. Voor de siesta.
1: Siesta.
2: Ja, er zijn geen honderdbal mensen eigenlijk. Het is,
1: nee, het is gewoon 5.
2: Klaar, ja. Doe je er wel Scandinavisch slapen heb je ook nog. Maar goed, daar hadden we net al over. Lekker de IKEA bezoeken.
1: Lekker naar de IKEA.
2: Ja.
1: En kies een lekker bedje uit.
2: Even de bed testen. Ja. Nou, dan wil ik u hartelijk danken eigenlijk.
1: Ja, ik jou ook eigenlijk. Ja, dat doen we natuurlijk al met dit als Breek de Week. Voor
2: deze week. Volgende week zijn we er niet.
1: En de week daarna waarschijnlijk ook niet.
2: Waarschijnlijk ook niet.
1: En de week daarna denk ik ook. We gaan het zien.
2: We gaan het zien inderdaad.
1: We weten echt niet wanneer we er weer zijn.
2: Het hangt er allemaal vanaf hoe het zal gaan.
1: Dit is letterlijk de eerste keer dat we echt geen idee hebben wanneer.
2: Ja, toch wel ergens nog dit jaar.
1: Ja, zullen we afspreken? Sowieso met kerst.
2: Sowieso voor kerst hebben we nog een keer
1: uitzending. Sowieso voor kerst hebben we nog een keer
2: uitzending. Oké, nou deal.
1: Staat vast. Welkom bij de eerste uitzending van Breek de Week. Het is 1 augustus 2029.
2: Nou, tot later.
1: Doei! Doei.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik het beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

gostou, joga a mão pra cima e balança!

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken naar advies van Rover en gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: No, no.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen.